U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Plus.
1: Dat is verdraaid mooi.
2: Pas op! Pas op voor de verf! Pas op!

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

Goedendag, mijn zoon. Jij hier in de kerk? Maar wat zie je daaruit, man? Wat zeg je? Je bruiloft?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen verminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook een zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: ik wil de bof.
1: Dat was de Bas.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
3: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing. Ni le rapport de force.
2: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
4: We zullen als amendementen onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
2: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor Buste Congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
7: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
2: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
1: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
3: We zullen als amendementen onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
1: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
4: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade.

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
3: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
2: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
4: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
2: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
0: Uit je regio.
1: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim 93.000 euro en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaanschilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw op opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaanschilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat, vlakbij het station van Brugge, een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendrukleiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn twee belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis Twee Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middelen De Leeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart pijlbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen ook vandaag een wisselvallig weerbeeld. Al wordt het wel minder wisselvallig dan gisteren. Het is vooral vanochtend dat er eventueel hier of daar nog een buitje valt. Geen grote buien meer, maar een enkel exemplaar is zeker nog mogelijk. In de loop van de dag zie je dan dat geleidelijk aan meer en bredere opklaringen doorbreken vanaf de kust en dat het rustiger wordt. Die wind van gisteren die heel hard doorwaaide, ja, die is er toch voor een groot stuk uit. Is nog steeds zuidwest van hoek, maar waait toch duidelijk een flink stuk minder hard. Het is wel koeler, maxima 18, 19 graden aan de kust, misschien net een graad of 17. Dus dat is toch wel duidelijk wat minder dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen als amendementen onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Wij maken het verschil op je radio.
3: VBRO

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Vandaag gaat het om een enkele bui in de loop van de vroege ochtend. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11-tal graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de dag periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag, ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met de regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
3: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
2: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
4: We zullen als amendementen onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
2: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
0: Nieuws uit je regio.
1: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim €93.000 en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaansgilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw op opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaansgilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat, vlakbij het station van Brugge, een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendruk leiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn twee belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis Twee Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middeleeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart pijlbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Nasens, die hebben we ook nog 2 keer in de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow. Zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daarop volgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

0: Onder de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen ook vandaag een wisselvallig weerbeeld. Al wordt het wel minder wisselvallig dan gisteren. Het is vooral vanochtend dat er eventueel hier of daar nog een buitje valt. Geen grote buien meer, maar een enkel exemplaar is zeker nog mogelijk. In de loop van de dag zie je dan dat geleidelijk aan meer en bredere opklaringen doorbreken vanaf de kust en dat het rustiger wordt. Die wind van gisteren die heel hard doorwaaide, ja, die is er toch voor een groot stuk uit. Is nog steeds zuidwest van hoek, maar waait toch duidelijk een flink stuk minder hard. Het is wel koeler, maxima 18, 19 graden aan de kust, misschien net een graad of 17. Dus dat is toch wel duidelijk wat minder dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: VBRO Plus.

6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts.nl.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen als amendementen onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Vandaag gaat het om een enkele bui in de loop van de vroege ochtend. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de dag periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daarin die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag, ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met de regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltje lijkt voor de eerste helft van volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Nieuws uit je regio.
3: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim 93.000 euro en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaansgilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw op opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaansgilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat vlakbij het station van Brugge een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendrukleiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn 2 belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis 2 Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middelen middeleeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart pijlbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
0: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
0: Nieuws uit je regio.
2: Een 31-jarige man uit Lendeleden raakte gisterochtend rond 5:30 ernstig gewond nadat hij zich had vastgeklampt aan een vluchtauto van inbrekers die net voordien zijn bestelwagen hadden leeggeroofd en dat aan zijn woning in de Zomerweg. De BMW van de boeven crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Een van de twee verdachten kon worden opgepakt. De andere is nog voortvluchtig. Het slachtoffer, de 31-jarige man dus uit Lendeleden, werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 26-jarige Portugese vrouw die bij haar oom en tante woonde in Brugge is door de volksjury schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochtertje. Van voorbedachte raden was er volgens de jury geen sprake. Het kindje kwam op 1 januari 2023 in Brugge onmiddellijk na de bevalling om het leven. De jonge vrouw riskeert nu 30 jaar opsluiting. Gisteren namiddag moest de brandweer uitrukken naar een hoekwoning in de Van Stenenstraat in Assebroek nadat rond 4:30 passanten er rook hadden opgemerkt. De politie die als eerste ter plaatse was, kon zich met behulp van een ladder de toegang verschaffen tot de woning. Op de bovenverdieping troffen ze de kleindochter van de bewoners aan die zich met een koptelefoon op van geen kwaad bewust was. In de woning ging wat rook die afkomstig was van de kolenkachel, vermoedelijk door de strakke wind. De brandweer deed een grondige inspectie, maar moest verder niet tussenkomen. In de nacht van woensdag op donderdag werd er in Diksmuiden in twee bestelwagens ingebroken. Uit een bestelwagen in Beerst is op camerabeelden te zien hoe men in een kwartiertijd voor 18.000 euro aan materiaal stal. De diefstal werd rond 5:30 opgemerkt 's ochtends toen Jarne de Lare, 24, de eigenaar van de bestelwagen, naar een werf wou vertrekken. Gisterenochtend kreeg de politie ook nog een aangifte binnen van een tweede inbraak in een andere bestelwagen, en dit keer in Diksmuiden zelf. Ook daar werd heel wat materiaal gestolen. En de correctionele rechtbank van Brugge heeft een 28-jarige Syriër veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De Syriër werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar tekende daartegen beroep aan. De zakkenroller liep tegen de lamp op de kerstmarkt van Brugge en dat in december vorig jaar.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar. Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
3: Het schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor al geleden.
4: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
4: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
0: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: En 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen ook vandaag een wisselvallig weerbeeld. Al wordt het wel minder wisselvallig dan gisteren. Het is vooral vanochtend dat er eventueel hier of daar nog een buitje valt. Geen grote buien meer, maar een enkel exemplaar is zeker nog mogelijk. In de loop van de dag zie je dan dat geleidelijk aan meer en bredere opklaringen doorbreken vanaf de kust en dat het rustiger wordt. Die wind van gisteren die heel hard doorwaaide, ja, die is er toch voor een groot stuk uit. Is nog steeds zuidwest van hoek, maar waait toch duidelijk een flink stuk minder hard. Het is wel koeler. Maxima 18, 19 graden aan de kust, misschien net een graad of 17. Dus dat is toch wel duidelijk wat minder dan de vorige dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Plus. Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

Beleef het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Het is wel aan de koelere kant. Maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee. Dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in. Ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase waar voorlopig niet meteen veel verandering in zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
8: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Het is wel aan de koelere kant, maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee. Dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in. Ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase, waar voorlopig niet meteen veel verandering in zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout,

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een nadrukgebied naar bij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de nacht periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag, ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met de regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd over.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Nederlandstalig, echte vrijheid.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de nacht periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan klapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag. Ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met de regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Het is wel aan de koelere kant, maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee, dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in, ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase, waar voorlopig niet meteen veel verandering in zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Plus.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie.

www.bee.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en Smart School zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
0: Nieuws uit je regio.
2: Een 31-jarige man uit Lendeleden raakte gisterochtend rond 5:30 ernstig gewond nadat hij zich had vastgeklampt aan een vluchtauto van inbrekers die net voordien zijn bestelwagen hadden leeggeroofd en dat aan zijn woning in de Zomerweg. De BMW van de boeven crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. 1 van de 2 verdachten kon worden opgepakt. De andere is nog voortvluchtig. Het slachtoffer, de 31-jarige man dus uit Lendeleden, werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 26-jarige Portugese vrouw die bij haar oom en tante woonde in Brugge is door de volksjury schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochtertje. Van voorbedachte raden was er volgens de jury geen sprake. Het kindje kwam op 1 januari 2023 in Brugge onmiddellijk na de bevalling om het leven. De jonge vrouw riskeert nu 30 jaar opsluiting. Gisteren namiddag moest de brandweer uitrukken naar een hoekwoning in de Van Stenenstraat in Assenbroek nadat rond 4:30 passanten er rook hadden opgemerkt. De politie die als eerste ter plaatse was kon zich met behulp van een ladder de toegang verschaffen tot de woning. Op de bovenverdieping troffen ze de kleindochter van de bewoners aan die zich met een koptelefoon op van geen kwaad bewust was. In de woning ging wat rook die afkomstig was van de kolenkachel, vermoedelijk door de strakke wind. De brandweer deed een grondige inspectie, maar moest verder niet tussenkomen. In de nacht van woensdag op donderdag werd er in Diksmuiden in 2 bestelwagens ingebroken. Uit een bestelwagen in Beerst is op camerabeelden te zien hoe men in een kwartiertijd voor 18.000 euro aan materiaal stal. Die stal werd rond 5:30 opgemerkt 's ochtends toen Jarne de Lare, 24, de eigenaar van de bestelwagen, naar een werf wou vertrekken. Gisterenochtend kreeg de politie ook nog een aangifte binnen van een 2e inbraak in een andere bestelwagen, en dit keer in Diksmuiden zelf. Ook daar werd heel wat materiaal gestolen. In de correctionele rechtbank van Brugge heeft een 28-jarige Syriër veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De Syriër werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar tekende daartegen beroep aan. De zakkenroller liep tegen de lamp op de kerstmarkt van Brugge en dat in december vorig jaar.
3: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

Tommy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

ze slaan er overal stakjes, stakjes, stakjes. Ze slaan er overal stakjes in mijn grond. En wat groeit er dan? Die stakjes, die stakjes, die stakjes, wat groeit.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Het is wel aan de koelere kant. Maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee. Dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in. Ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase, waar voorlopig niet meteen veel verandering in zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigband.sts.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschap in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,06 per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en smart school zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
0: Nou Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht is het wisselend, later zwaar bewolkt. De bewolking neemt duidelijk toe, met in de loop van de nacht ook weer kans op een licht buitje hier of daar. Heel veel plekken houden het gewoon droog, dat is een feit. Maar het is niet uitgesloten dat er toch hier of daar een licht buitje voorkomt. Temperaturen daarbij, ja, die zakken tot ongeveer, laten we zeggen, ergens in de buurt van een graad of 10, 11. Met een naar zuid draaiende en misschien later in de nacht ook weer geleidelijk wat toenemende wind. Met dan morgen in de loop van de dag een storing die doorkomt met regen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Plus.
7: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
8: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en Smart School zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
0: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is de politie vrijdag voormiddag massaal uitgerukt naar het AZ Sint-Jan. Een gedetineerde die naar het ziekenhuis was overgebracht, zou erin geslaagd zijn om aan een mes te geraken en liep door de gangen. Hij werd begeleid door 2 cipiers, maar het is nog onduidelijk hoe de situatie kon escaleren. De politie zette de omgeving af en ging het ziekenhuis binnen met kogelwerende vesten. Intussen is het gebouw opnieuw vrijgegeven, al blijft het onder verscherpte controle. Volgens de politiewoordvoerder is de man buiten het ziekenhuis geraakt. Het onderzoek naar het incident loopt volop. In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar. Wat volgens procureur des Konings Philippe Piots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen, nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte, terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van 240 euro en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026. En 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlight. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt dan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijzen uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie.

BE of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en Smart School zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer. Gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge is de politie vrijdag voormiddag massaal uitgerukt naar het AZ Sint-Jan. Een gedetineerde die naar het ziekenhuis was overgebracht zou erin geslaagd zijn om aan een mes te geraken en liep door de gangen. Hij werd begeleid door 2 cipiers, maar het is nog onduidelijk hoe de situatie kon escaleren. De politie zette de omgeving af en ging het ziekenhuis binnen met kogelwerende vesten. Intussen is het gebouw opnieuw vrijgegeven, al blijft het onder verscherpte controle. Volgens de politiewoordvoerder is de man buiten het ziekenhuis geraakt. Het onderzoek naar het incident loopt volop. In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar. Wat volgens procureur des Konings Philippe Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van €240 en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026. En twee Brugse projecten staan daarbij in de spotlight. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt dan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijzen uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag hebben we te maken met geleidelijk aan meer en bredere opklaringen die vanaf de kust binnenlopen. Heel misschien valt er aan het begin van de middag nog hier of daar een lichte bui, maar die gaan er uiteindelijk uit en dan blijft het droog. Ook de wind neemt verder af, zit nog altijd in een zuidwestelijke richting, maar wordt in de loop van de middag toch duidelijk minder en minder van kracht. Is wel aan de koelere kant, maxima 18, 19 graden landinwaarts, een graad of 17 aan zee. Dat is toch wel duidelijk minder. En voorlopig komt daar ook niet zo gek veel verandering in. Ook niet de komende dagen. We zitten in een koelere, wisselvallige fase, waar voorlopig niet meteen veel verandering in zal komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Plus.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie.

En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11-tal graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de dag periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag. En dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet

0: meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer meegedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is de politie vrijdag voormiddag massaal uitgerukt naar het AZ Sint-Jan. Een gedetineerde die naar het ziekenhuis was overgebracht zou erin geslaagd zijn om aan een mes te geraken en liep door de gangen. Hij werd begeleid door twee cipiers, maar het is nog onduidelijk hoe de situatie kon escaleren. De politie zette de omgeving af en ging het ziekenhuis binnen met kogelwerende vesten. Intussen is het gebouw opnieuw vrijgegeven, al blijft het onder verscherpte controle. Volgens de politiewoordvoerder is de man buiten het ziekenhuis geraakt. Het onderzoek naar het incident loopt volop. In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar, wat volgens procureur des Konings Philippe Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van €240 en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026 en 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlights. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt dan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijzen uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel, Vince.
3: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedje.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meegedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren.

0: A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.
3: Zij dronk Ranja met de

Dit is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé. Of thuis bij je familie. Maar je moet rijden. Elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30-tonner diesel. Is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter. Voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren. Van Rotterdam naar Boedapest. Want achter het stuur in zijn cabine. Daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als hij vrij is, een glas bier. Want hij weet dat thuis een vrouw zit met zijn dochtertje van 4. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. En draait hij zich van zij op zij. En voelt hij onrust om zich heen. Dan ineens haat hij zijn diesel en die ellenlange rit. Maar schudt dan zijn hoofd

Hij rijdt een 30 tonner diesel, achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw, die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer, en dat voelt hij heel goed aan. Want komt hij ooit te vroeg naar huis misschien? Is hij mogelijk alleen? Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En dan neemt hij een beslissing. Hij doet dit na diep beraad. Want om een ander vak te leren is het toch nog niet te laat. Nog maar 100 kilometer. En dan is hij weer bij haar. Maar de deur is dicht en het huis is leeg. En zijn vrouw is niet meer daar. Hij is een kerel, laat geen traan. Want zijn leven blijft de autobaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen

0: Een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
1: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

tillen. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chavez voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de Jorngever bij. En zo biedt zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. Hij is er tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schettig is hij, met haar gat.
1: VBRO Plus.
2: Dat is verdraaid mooi.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 59 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op midden.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordendiensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n folder, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n folder, van op z'n folder, van op z'n folder naar mij te lonken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is